leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 3 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
9: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Morse code.
10: The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Wij zijn één Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 4 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Feurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

naar het droomgat.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
14: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 7 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Wij zijn 1-8.

0: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
1: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil. En toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl. Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij. Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
2: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni... naar het 36e internationaal Marvel-toernooi in Groenlo. Met deelname van onder andere PSV, Ajax, Feyenoord, FC Twente Heracles, Palmeiras, Paris Saint-Germain en Sporting Club de Portugal. Dit fantastische internationaal jeugdvoetbaltoernooi voor teams onder de 15 jaar mag je niet missen. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
3: Fietsen en genieten. De Zuidloon Eudinge Huttentour. In 11 hutten wachten 11 kasteleins met 11 culinaire thema's op u. Aanstaande zondag vanaf 11 uur. Alle informatie over de Huttentour vindt u op zuidloon.de. Zuidloon met UE.
2: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni naar het 36e internationaal Marvel toernooi in Groenlo. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Babypeuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
1: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
3: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
4: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke biaplook tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden. Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 8 uur.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim €150 miljoen per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij bij hemdvoorhem.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
5: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hostingprovider. Makkelijk en snel ineenklik.nl.
1: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
0: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
2: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
1: Betting Wonen. Betaalbaar wonen voor jong en oud.
3: Fietsen en genieten. De Zuidloon Edinge Huttentour. In 11 hutten wachten 11 kasteleins met 11 culinaire thema's op u. Aanstaande zondag vanaf 11 uur. Alle informatie over de Huttentour vindt u op zuidloon.de. Zuidloon met UE.
4: SV Special Trailers BV. Uw specialist op trailer- en bedrijfswagengebied. Ook het adres voor onderhoud en keuringen voor uw wagenpark. SV Special Trailers BV. Voor maatgemaakte trailers en het adres voor bandenservice. www.sv.nl.
5: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni naar het 36e Internationaal Marvel Toernooi in Groenlo. Met deelname van onder andere PSV, Ajax, Feyenoord, FC Twente Heracles, Palmeiras, Paris Saint-Germain en Sporting Club de Portugal. Dit fantastische internationaal jeugdvoetbaltoernooi voor teams onder de 15 jaar mag je niet missen. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
6: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
5: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni naar het 36e Internationaal Marvel Toernooi in Groenlo. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
7: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim €150 miljoen per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: fietsen en genieten. De Zuutloon Eudingen Huttentour. In 11 hutten wachten 11 kasteleins met 11 culinaire thema's op u. Aanstaande zondag vanaf 11 uur. Alle informatie over de Huttentour vindt u op zuutloon.de. Zuutloon met UE.
1: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
13: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
14: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
15: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
16: Valdorpelshop.nl.
17: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
16: Valdorpelshop.nl.
2: Wij zijn 1-8.

0: Goedenochtend en welkom bij een nieuwe aflevering Zomaar een Zaterdag. U2, Mysterious Ways. Ik ben Herbert, goedenochtend. Nogmaals op deze zaterdag 6 juni. Ik heb je lief. Speciaal voor alle verliefde mensen in deze wereld. Paul de Leeuw.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

En na het mooie liedje, Paul de Leeuw, Ik heb je lief, I want you back. Totaal wat anders, de Jacksons op je radio hier bij 1 Achterhoek. We gingen het tempo wat omhoog schroeven. Volgende is ook weer heel mooi, deze van Imagine Dragons, Bad Liar.

0: ook sportief bezig zijn? Kom dan aquasporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
0: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
2: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij. Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke biaplook tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
3: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
4: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni naar het 36e internationaal Marvel toernooi in Groenlo. Met deelname van onder andere PSV, Ajax, Feyenoord, FC Twente Heracles, Palmeiras, Paris Saint-Germain en Sporting Club de Portugal. Dit fantastische internationaal jeugdvoetbaltoernooi voor teams onder de 15 jaar mag je niet missen. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
5: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
4: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni naar het 36e internationaal Marvel toernooi in Groenlo. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
6: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
7: Wethouder Elvira Schepers vertrekt bij de gemeente Winterswijk na een bestuursperiode van 7 jaar. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Wethouder Elvira Schepers vertrekt bij de gemeente Winterswijk na een bestuursperiode van 7 jaar. Zij zette zich in voor onderwijs, sport, gezondheid en asielopvang. Schepers was verdeeld over 2 raadsperiodes actief en stond bekend om haar sterke betrokkenheid bij inwoners en verenigingen. Ze draagt haar werkzaamheden nu officieel over. Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds veel succesvoller. 7 van 10 in 2020, bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt dan voorheen. Inbrekers hebben in Oost-Gelre afgelopen jaar 17 keer proberen toe te slaan. In 16 gevallen is dat ook gelukt. 94% van alle keren dus. En de provincie Gelderland verbreidt een gedeelte van de parallelweg N332 tussen Lochem en Laren tot 18 december. Dit traject ligt tussen de kant van Laren en de Knibbeldijk, waar kabels en leidingen verlegd moeten worden. Fietsers en bestemmingsverkeer worden omgeleid via de Zutphenseweg, Dochterenseweg en Rosweg. Landbouwverkeer rijdt over de hoofdrijbaan. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
6: Wij zijn 1 Achterhoek.

een heerlijk zonnig liedje. Niets aan de hand, Tony Esposito, Papa Chico. En het is natuurlijk ook een mooi begin van deze zaterdagochtend. Hierbij in Achterhoek met de leukste muziek op je radio. Met Dubarge, Eva Max, maar eerst Olivia Rodrigo. Drop Dead.

Zomaar drie platen achter elkaar. Olivia, Rodrigo, Debauch, Rhythm of the Night en Who's Laughing Now? Eva Max op één achterhoek. We gaan even terug in de tijd met deze van The Monkees. I'm a believer.

0: Zeilers BV. Onze zeilmakerij heeft alles in huis om uw zeilen op maat te maken. Ook voor de agrarische sector en industrieel zijn wij uw partner. SV Special Trailers BV. Ook voor zeilreparatie op locatie. www.sv.nl.
1: Fietsen en genieten. De Zuidloon Edinge Huttentour. In 11 hutten wachten 11 kasteleins met 11 culinaire thema's op u. Aanstaande zondag vanaf 11 uur. Alle informatie over de Huttentour vindt u op zuidloon.de. Zuidloon met UE.
2: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni naar het 36e internationaal Marvel toernooi in Groenlo. Met deelname van onder andere PSV, Ajax, Feyenoord, FC Twente Heracles, Palmeiras, Paris Saint-Germain en Sporting Club de Portugal. Dit fantastische internationaal jeugdvoetbaltoernooi voor teams onder de 15 jaar mag je niet missen. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
3: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
2: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni naar het 36e internationaal Marvel toernooi in Groenlo. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
4: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
3: Betting Wonen, ook groot in boxsprings en matrassen. Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is de U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
14: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Wij zijn...

out of fashion.

Flash and the Pan. Wat een lekker nummer is dat om het tweede uur zomaar een zaterdag mee te beginnen. Hey, St. Peter, Sam Fender, Olivia Dean, de Happy HWS. Ze was al eerder te gast in dit programma dat zomaar een zaterdag heet. Sam Fender. Nou, met

Whitney Houston, Love Will Save the Day. Hierbij de leukste van de Achterhoek. Eén Achterhoek met nu tijd voor ABBA. Natuurlijk is het er tijd voor op het vaste moment van de zaterdagochtend. Lay all your love on me, ABBA.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil en toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl. Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij. Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: De Europese Commissie verlangt dat Duitsland grenscontroles stopt. De EU vindt geen noodzaak meer voor de huidige controles. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Europese Commissie verlangt dat Duitsland grenscontroles stopt. Duitsland voert sinds 2024 controles aan alle grenzen uit, wat regelmatig lange files op de A12 veroorzaakt. In maart waarschuwde Montferland en Zevenaar Berlijn na zware ongevallen. De EU vindt geen noodzaak meer voor de huidige controles. Maandag 15 juni start Heijmans met het terugplaatsen van randelementen in de fietstunnel N18 bij Lichtenvoorde. De werkzaamheden ter hoogte van de Ziewensteweg vereisen het gebruik van een autolaadkraan en het tijdelijk verwijderen van paaltjes aan beide zijden. Verkeersregelaars begeleiden fietsers en weggebruikers veilig langs de werkzaamheden. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Wij zijn 1 Achterhoek.

Dreadlock Holiday, Tennessee. Halverwege het programma dat zomaar aan zaterdag heet. Het regennieuws hebben we gehoord. Wil je meer nieuws tot je nemen? Dan kan dat via onze website www.1achterhoek.nl. En tegelijkertijd luisteren naar Lady Gaga. Pokerface.

0: Zomaar drie platen gehoord hierbij in Achterhoek. Lady Gaga, Paul McCartney, Sir Paul McCartney moeten we zeggen. My Brave Face en als laatste Sarah Larsson. Midnight Sun, zonnige muziek op je radio met Zoek Machine. Wel dan.
1: Eén Achterhoek is in de hele Achterhoek te ontvangen via de FM, maar ook via DAB+.

It's gonna be kinda right tonight.

0: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
1: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni naar het 36e internationaal Marvel toernooi in Groenlo. Met deelname van onder andere PSV, Ajax, Feyenoord, FC Twente Heracles, Palmeiras, Paris Saint-Germain en Sporting Club de Portugal. Dit fantastische internationaal jeugdvoetbaltoernooi voor teams onder de 15 jaar mag je niet missen. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
2: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
1: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni naar het 36e internationaal Marvel toernooi in Groenlo. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
3: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biap-look tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
4: Fietsen en genieten. De Zuidloon Edingen Huttentour. In 11 hutten wachten 11 kasteleins met 11 culinaire thema's op u. Aanstaande zondag vanaf 11 uur. Alle informatie over de Huttentour vindt u op zuidloon.de. Zuidloon met UE.
3: Voor betrouwbare webhosting op je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 11 uur.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Ah, mijn rug.
11: Beweeg.
10: Hé, wat? Huh?
11: Ik ben het. Je rug.
10: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
14: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Wij zijn 1-8.

Reggae op je radio. En dan is dat ook niet de minste. Bob Marley hier bij Zomaar een Zaterdag. Could You Be Loved? Fever Dream, dat is de volgende van Alex Warren.

0: Ondertussen is die te horen op een heleboel andere platen van andere artiesten waar hij dan op meewerkt. Deze Teddy Swims, zijn populariteit groeiende. Bad Dreams hoorde je hierbij zomaar een zaterdag. Taylor Dane, dat is alweer een tijdje terug. Prove Your Love.
1: Er kan er maar één de beste zijn.

0: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Babypeuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in-bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
0: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
2: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
3: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
4: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
5: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
6: Wethouder Elvira Schepers vertrekt bij de gemeente Winterswijk na een bestuursperiode van 7 jaar. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Wethouder Elvira Schepers vertrekt bij de gemeente Winterswijk na een bestuursperiode van 7 jaar. Zij zette zich in voor onderwijs, sport, gezondheid en asielopvang. Schepers was verdeeld over 2 raadsperiodes actief en stond bekend om haar sterke betrokkenheid bij inwoners en verenigingen. Ze draagt haar werkzaamheden nu officieel over. Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds veel succesvoller. 7 van 10 in 2020, bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt dan voorheen. Inbrekers hebben in Oost-Gelre afgelopen jaar 17 keer proberen toe te slaan. In 16 gevallen is dat ook gelukt. 94% van alle keren dus. En de provincie Gelderland verbreidt een gedeelte van de parallelweg N332 tussen Lochem en Laren tot 18 december. Dit traject ligt tussen de kant van Laren en de Knibbeldijk, waar kabels en leidingen verlegd moeten worden. Fietsers en bestemmingsverkeer worden omgeleid via de Zutphenseweg, Dochterenseweg en Rosweg. Landbouwverkeer rijdt over de hoofdrijbaan. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
5: Wij zijn...

Huub van der Lubbe, samen met zijn groep De Dijk. Ik kan het niet alleen, zo gezongen op deze zaterdagochtend hier bij 1 Achterhoek. Human League is zo dadelijk te horen, daarvoor Lou Gramm, maar eerst Shanna Spyro, Die on this Hill. God,

Human League, Mirror Man, Lou Gramm daarvoor, Midnight Blue. We bleven een beetje in de jaren 80. En als we dan toch nog even de lijn willen doortrekken, doen we dat met de volgende van Womack & Womack, Teardrops.

0: Spuiterij BV. Industrieel en op transport gericht straal, schoppeer en spuitwerk voor de zakelijke markt. Alles onder één dak. Ook voor grote projecten uw adres. www.svspuiterij.nl.
1: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
2: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni naar het 36e internationaal Marvel toernooi in Groenlo. Met deelname van onder andere PSV, Ajax, Feyenoord, FC Twente Heracles, Palmeiras, Paris Saint-Germain en Sporting Club de Portugal. Dit fantastische internationaal jeugdvoetbaltoernooi voor teams onder de 15 jaar mag je niet missen. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
1: Betting Wonen, ook groot in relaxvouw thuis voor jong en oud.
3: Fietsen en genieten. De Zuidloon Edinger Huttentour. In 11 hutten wachten 11 kasteleins met 11 culinaire thema's op u. Aanstaande zondag vanaf 11 uur. Alle informatie over de Huttentour vindt u op zuidloon.de. Zuidloon met UE.
2: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni naar het 36e internationaal Marvel toernooi in Groenlo. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
4: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
5: Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
6: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
14: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten te voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
15: Wij zijn 1-8.

Level 42 and Something About You. Op het begin van deze aflevering van Peter in de Ether. Voor deze zaterdag, de 6e juni van 2026. Onderweg, Rod Stewart, Young Turks. Daar bluff, dichterbij dan ooit.

0: Todd, Dewitt en de Young Turks. Nu ondertussen eventjes een vraagje voor Bente met haar out-of-bed look. Wat ga je ermee doen?
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: is met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Dit is wel wat anders dan sneller dan snel, hè? Hoogtevrees hoor je van Bente. Zometeen Camilo Cabello samen met Ed Sheeran. Bam bam naar Met Bianco. Oh,
2: yeah. Er is maar één achterhoek.
1: Dit is Don't Blame It on the Girl

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil. En toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: Fietsen en genieten. De Zuidloon Edinge Huttentour. In 11 hutten wachten 11 kasteleins met 11 culinaire thema's op u. Aanstaande zondag vanaf 11 uur. Alle informatie over de Huttentour vindt u op zuidloon.de. Zuidloon met UE.
0: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. In één klik.nl.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: De Europese Commissie verlangt dat Duitsland grenscontroles stopt. De EU vindt geen noodzaak meer voor de huidige controles. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Europese Commissie verlangt dat Duitsland grenscontroles stopt. Duitsland voert sinds 2024 controles aan alle grenzen uit, wat regelmatig lange files op de A12 veroorzaakt. In maart waarschuwde Montferland en Zevenaar Berlijn naar zware ongevallen. De EU vindt geen noodzaak meer voor de huidige controles. Maandag 15 juni start Heijmans met het terugplaatsen van randelementen in de fietstunnel N18 bij Lichtenvoorde. De werkzaamheden ter hoogte van de Zieuwensteweg vereisen het gebruik van een autolaadkraan en het tijdelijk verwijderen van paaltjes aan beide zijden. Verkeersregelaars begeleiden fietsers en weggebruikers veilig langs de werkzaamheden. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Pet Shop Boys en de Domino Dancing. En daarvoor een update van het Achterhoekse Nieuws, de editie van half 1. Mocht je het gemist hebben of wil je de berichten gewoon nog een keertje nalezen, dat kan natuurlijk op onze website 1achterhoek.nl of via onze gratis te downloaden app. En anders is er straks rond half 2 opnieuw een update. Ondertussen voor jou het weekend weerbericht. Het blijft bewolkt vandaag en de kans op neerslag neemt toe, met vanmiddag en vanavond kans op een regenbui. Temperatuur die stijgt vandaag naar 20 graden en vannacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. En voor komende week, ja, er blijft nattigheid in de lucht zitten. Laten we het daar maar op houden. Dus daarom maar een sunshine op de radio.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: De man die het leven positief inziet. Don't worry, be happy. Bobby McFerrin. En daarmee de muzikale hekken sluiten uit het blokje van drie. Daarvoor Gers Padoel en de bagagedrager. En we starten met Come to My Island van Casey and the Sunshine Band. Nu op de radio de man die maar liefst 10 concerten gaf afgelopen weken in de Johan Cruijff Arena. Dit is Harry Styles.

Harry Styles en de American Girls. Hij maakte de start van zijn wereldtournee hier in Amsterdam. En ik zag zelfs ook een advertentie voorbij komen waarin hij schrijft: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Met nu op de radio Blondie, Friends Kissing in the USA.

Friends Kissing in the USA. En daarmee de ene laatste plaat voor deel 1 van Peter en Dater. Zometeen na de reclames en het landelijke nieuws, het vervolg van ditzelfde programma.

0: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten. City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
1: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni naar het 36e internationaal Marvel toernooi in Groenlo. Met deelname van onder andere PSV, Ajax, Feyenoord, FC Twente Heracles, Palmeiras, Paris Saint-Germain en Sporting Club de Portugal. Dit fantastische internationaal jeugdvoetbaltoernooi voor teams onder de 15 jaar mag je niet missen. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
2: Ook sportief bezig zijn? Kom dan Aqua Sporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni naar het 36e internationaal Marvel toernooi in Groenlo. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
3: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biap-look tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
2: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
3: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
4: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
5: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
3: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 1 uur.
6: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer: langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Wij zijn 1-8.

Talk Talk. En life is what you make it. Nou ja, goed, in het kader dan van de verlaten lunch zie je het als een frikandel. Je moet het dan alleen zelf nog eventjes speciaal maken. Dit is 1 Achterhoek met in het komend half uur onder andere nog muziek van Suzanne en Freek. De Dire Straits komen voorbij. Bruno Mars zometeen. Nu allereerst de muziek van Melanie C. Dit is Never Be The Same Again.

Bruno Mars, I Just Might. En ook begin juli komt hij naar Nederland in de Johan Cruijff Arena. Ik heb begrepen dat er links en rechts nog wel kaartjes zijn. Je moet dan echter wel behoorlijk diep in je buidel tasten, want de toegangsprijzen beginnen dan vanaf €250, oplopend naar €500 of hoger.

0: Oh, dat is vroeg.
1: Even luisteren hoor.
0: Ah, ik zit al verkeerd verbonden. Suzanne Freek, 100 keer. En daarvoor ook nog The Dire Straits en So Far Away. Zometeen een update van het Achterhoekse nieuws rond 2:30. Nu eerst nog de muziek van de Time Bandits. I'm Only Shooting Love.

Heeftink Rensing Staalbouw BV. De bouwer voor een complete bedrijfshal, inclusief dak- en wandsystemen, bedrijfsdeuren en constructiewerkzaamheden.

0: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni naar het 36e internationaal Marvel toernooi in Groenlo. Met deelname van onder andere PSV, Ajax, Feyenoord, FC Twente Heracles, Palmeiras, Paris Saint-Germain en Sporting Club de Portugal. Dit fantastische internationaal jeugdvoetbaltoernooi voor teams onder de 15 jaar mag je niet missen. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
0: Betting Wonen. Groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
2: Fietsen en genieten. De Zuidloon Edinger Huttentour. In 11 hutten wachten 11 kasteleins met 11 culinaire thema's op u. Aanstaande zondag vanaf 11 uur. Alle informatie over de Huttentour vindt u op zuidloon.de. Zuidloon met UE.
1: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni naar het 36e internationaal Marvel toernooi in Groenlo. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: Wethouder Elvira Schepers vertrekt bij de gemeente Winterswijk na een bestuursperiode van 7 jaar. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Wethouder Elvira Schepers vertrekt bij de gemeente Winterswijk na een bestuursperiode van 7 jaar. Zij zette zich in voor onderwijs, sport, gezondheid en asielopvang. Schepers was verdeeld over 2 raadsperiodes actief en stond bekend om haar sterke betrokkenheid bij inwoners en verenigingen. Ze draagt haar werkzaamheden nu officieel over. Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds veel succesvoller. 7 van 10 in 2020, bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt dan voorheen. Inbrekers hebben in Oost-Gelre afgelopen jaar 17 keer proberen toe te slaan. In 16 gevallen is dat ook gelukt. 94% van alle keren dus. En de provincie Gelderland verbreidt een gedeelte van de parallelweg N332 tussen Lochem en Laren tot 18 december. Dit traject ligt tussen de kant van Laren en de Knibbeldijk, waar kabels en leidingen verlegd moeten worden. Fietsers en bestemmingsverkeer worden omgeleid via de Zutphenseweg, Dochterenseweg en Rosweg. Landbouwverkeer rijdt over de hoofdrijbaan. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Mr. Make the Clock. Johnny Hates Jazz. En een update van het Achterhoekse nieuws. Dat kon je daarvoor horen. Zometeen C.C. Patterson. En finally, nu eerst Louis Capaldi. The Day That I Die.

Dee Patterson en Finally. Nu op de radio Nilsson. En hij vindt zichzelf enorm sexy als die dans. Nou, laat me horen dan, hè.

Jax Jones en You Don't Know Me, de muzikale hekkensluiter uit het blokje van drie. Daarvoor Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. En we starten met Sexy als ik dans van Nielsen. En daarmee ook alweer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Peter in de Ether. Uiteraard volgende week zaterdag, even na 12 uur, is er wederom een kerstverse. Zometeen laat ik je achter met de muziek van Owen Paul, My Favorite Waste of Time. Nu allereerst nog de muziek van Natalie Cole. This will be...

0: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
1: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
2: Van Robins Koffiewereld.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. Er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouche heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Dieder de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Castaud. En de Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Krevel in Parijs. En in totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
7: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Tijd, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Wij zijn 1-8.

0: Welkom bij Achterhoek Actueel op streekzender 1 Achterhoek. En deze 6e juni, zaterdag, wat hebben wij allemaal voor u zo in petto? Nou, in ieder geval een heel vol programma. Het eerste uur, wij gaan zo dadelijk in ieder geval bellen met Glenda ten Pas van het Lapperschaar in Hengsel, Winterswijk. En met haar gaan we het hebben over de verbouwing natuurlijk van een historisch pand. Want dat is het gewoon. En de toekomstplannen met het Lapperschaar. En Richard Jongetjes, de talentverbinder van de gemeente Aalten, die is hier in de studio aanwezig. En met hem gaan we het hebben over Music and Memory en over Camping Bed San. En zullen we denken, Camping Bed San? Ja, want dat gaat opnieuw weer plaatsvinden. En het is elk jaar op de een of andere manier een feestje om daar te mogen kamperen. Dus genoeg om te blijven hangen. Maar eerst gaan we naar muziek.
1: Wij zijn...

0: Looking at the clear skies up above. Nou, dit is een prachtig mooi eind van Dark Before Dawn van Sommieux. En ja, als je nou naar die mooie blauwe luchten kijkt, op dit moment is het links en rechts wat bewolkt, maar er komen wel blauwe luchten door. Dan moet je eigenlijk een beetje richting Henksel gaan. En dan ga je naar het Lappes gaan. Dan ga je daar op die prachtige mooie groene strook daarvoor ga je kijken. En dan denk je bij jezelf, ja, dit is toch wel echt een heel mooi pand. En het is toch mooi dat dat weer in ere hersteld wordt. En iemand die daar alles van af weet, die hangt aan de telefoon. Glenda ten Pas. Glenda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik was even een beetje aan mijmeren, maar volgens mij is dat echt voor jullie ook zoiets. Op het moment dat je daar staat en je staat voor het pand en je kijkt zo'n beetje naar die blauwe lucht over het Lappersga heen, dan heb je toch wel een heel mooi, monumentaal pand in bezit.
1: Nou, het was toevallig ook weer heel treffend vandaag. Onze buurvrouw mag heel graag vliegen met een vliegtuigje. Vanaf hier het naastgelegen vliegveld in Duitsland. En die stuurde mij nog een foto door van bovenaf. Ja, dan ben je toch helemaal verliefd op de omgeving. Zo'n prachtig groene, ja, alles is natuurlijk hartstikke groen nu in de buurt. Door combinatie van zon en regen. Ja, dan mogen we toch wel in ons handjes kruipen dat we, nou, ten eerste gewoon wonen op zo'n fantastische mooie plek.
0: Ja, geweldig. Nee, en even voor de luisteraars. Wie zijn Glenda en Sander ten Pas? Want dat is toch wel belangrijk om te weten. Want jullie hebben sinds 19 december de sleutel in handen van het Lappersga.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, wie zijn wij? Mijn man Sander is 44 en hij werkt eigenlijk in de weg- en waterbouw. Dus wij doen alle twee eigenlijk totaal iets anders dan waar we nu mee bezig zijn. Want ik ben eigenlijk ZZP'er en ik werk in de marketing. En wij hebben elkaar meer dan 10 jaar geleden inmiddels ontmoet. En toen woonde ik nog in Arnhem, Sander wel in Winterswijk. En toen heb ik in eerste instantie Sander verleid om een paar jaar bij mij in Arnhem te komen wonen. Toen zijn wij getrouwd, 3 kindjes mogen krijgen. En toen onze oudste eigenlijk leren zonder zijwieltjes te fietsen, toen kwamen we erachter dat Arnhem misschien niet helemaal de plek is waar we graag onze kinderen willen opvoeden. Dus toen dachten we, nou, misschien moeten we dan toch teruggaan naar de Achterhoek. Of in het geval van Sander in elk geval teruggaan. En het idee was in eerste instantie kopen een klein boerderijtje aan de rand van het dorp. Kleinschalige ja. SDR-camping. Beetje hè, iets naast het huis, zeg maar. Ja, en toen, net wat jij zegt, toen stonden we hier voor het pand naar binnen te gluren. Ja, dan ben je gewoon helemaal verliefd op het pand. En dat ten eerste. En ten tweede, dan ga je lezen over de historie. En dan, dan is het gewoon, dan ben je verkocht.
0: Ja, dat kan ik me echt wel voorstellen. Want inmiddels, het pand stond volgens mij vanaf 2000 al leeg. En ik kan me voetbalvereniging Ratum nog voorstellen. Dus, er was altijd wel wat te doen rondom het Lappersga. En en dan kan ik me voorstellen dat je dan daar staat. En ja, en dan word je verliefd op dat pand. Want het heeft gewoon een prachtig mooie uitstraling. En het was gewoon zonde om het te zien. Ja, kunnen we zeggen verpauperen? Ja, dat kunnen we zeggen. Maar ja. Vanaf 2000 bijna zeg maar 25 jaar leegstaand. Ja, dat is niet echt hosanna voor een pand.
1: Nee, zeker niet. Al moet ik zeggen dat het pand een hele goede staat was hoor, toen wij het kochten. Dus daarmee mogen we echt in onze handjes knijpen.
0: Klassieke bouw, laten we het daarop houden. Dan is het een klassieke bouw geweest.
1: Ja, klopt.
0: En klopt, nu zijn jullie dus daar de eigenaren van. Jullie hebben dus ook al een bordje gekregen dat op de gevel kwam bij een gemeentelijk monument. Van alles op de hoogte, dus wat dat betreft. Maar dan is het toch ook zo dat dan komen die verbouwingen, want er moet nog wat aan gedaan worden.
1: Ja, dat klopt. Ja, dan moet het een en ander aan gebeuren, ja. Helemaal als het pand natuurlijk zo lang heeft leeggestaan, dan kun je wel tot de conclusie komen dat er eigenlijk niks meer wat in staat meer aan voldoet aan de, ja, aan de regels van nu, zeg maar. Dus dan kan je niet anders dan het gewoon met beide handen aanpakken. In eerste instantie hebben we wel veel verschillende dingen, een aantal verschillende dingen bedacht wat we zouden kunnen doen. En uiteindelijk kwamen we vrij snel tot de conclusie van, we willen gewoon heel veel meer mensen weer laten genieten van deze plek. En dat gaan we combineren door een stukje horeca weer terug te brengen.
0: Ja.
1: Dus daghoreca komt erin te zitten, ontbijt, lunch, borrel. En we maken een hotel van, dus we krijgen 15 hotelkamers.
0: Kijk aan. Aha, dan wordt het weer gewoon een daadwerkelijke cultuurbepalend complex in Winterswijk-Enksel.
1: Ja, klopt inderdaad. Onze doelstelling is ook echt weer, ja, als ik het dan even in de termen mag zeggen, zoals wij dat hier dan mooi. Maar ik heb natuurlijk marketingachtergrond, hè, dus ik kan dan van die lekkere termen erin gooien.
0: Ja, nou,
1: gooi en wij willen weer echt een beetje die ontmoetingsplek worden. Weer terug dat mensen gewoon weer hier op het terras kunnen zitten of elkaar in de horeca weer kunnen ontmoeten. En verhalen delen van vroeger, herinneringen met elkaar ophalen, maar ook zeker weer nieuwe herinneringen maken die dan weer een heel lange tijd meegaan. Dat is het doel.
0: Ja, dat is toch mooi, want je zit echt kort tegen de Duitse grens aan. Een prachtige omgeving om te fietsen. Ja, dan is natuurlijk de daghoreca is er bij uitstek voor gekiend. Om daar te zitten.
1: Ja, inderdaad. De wandelaars, fietsers. Nou ja, we zitten hier natuurlijk tegenover de 18-holse golfbaan, de Fortwitch. Dus golfers, dus ook zeker een publiek wat we heel graag willen aanspreken. Dus ja, dat. En niet alleen maar zeg maar toeristen van buitenaf, maar ook gewoon Winterswijkers en natuurlijk de omgeving van Winterswijk. Waarvan we hopen dat mensen op de fiets stappen en dan bij ons een stop maken.
0: Ja, precies. Hey, maar weet je wat het mooiste is? Ik zag op een gegeven moment dat jullie dat gekocht hadden en dat jullie ermee aan de gang gingen. Ik dacht, nou, dat wordt weer mooi, want dan komt waarschijnlijk die oude glijbaan weer terug. Want dat is wat ik mij nog kan herinneren. Dat er een hele grote glijbaan stond waar je met een matje naar beneden kon zuizen.
1: Ja, precies. Ja, hoeveel mensen ik daar al niet over gesproken heb. Die herinnering is zo actief aanwezig nog steeds. Dat is mooi om die verhalen te horen, zeker.
0: Nou,
1: ja, en de meest prangende vraag van iedereen is natuurlijk, komt die glijbaan dan weer terug?
0: Ja, ja, ja. En weet je wat we doen? Dat houden we even als cliffhangertje. We gaan heel even naar muziek. Want Lappenschaar is toch one of a kind. Dan gaan we naar Chilinde toe. En dan komen wij zo weer bij je terug.
1: Helemaal goed.

0: uit 2020, One of a Kind van Celinde. En dat brengt ons weer terug bij Klendert en Pas. En met haar hebben we het natuurlijk over de beeldbepalende ontmoetingsplek. De waardevolle beeldbepalende ontmoetingsplek dat het Lappenschaar in Winterswijk-Engsel weer moet gaan worden. En Klenda, ja, je had het er al over, hè, die herinnering over die grote glijbaan en de speeltuin. Komen dat soort elementen dan ook weer terug rondom het Lappenschaar?
1: Nou, ons allereerste idee, toen wij het net hadden gekocht, toen zeiden Sander en ik natuurlijk tegen elkaar, ja, die glijbaan die moet gewoon terugkomen. Maar dan ga je jezelf een beetje in verdiepen en dan ga je ook meer lezen over wat voor eisen er aan zo'n glijbaan moeten voldoen, zeg maar anno nu.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben we met heel lang bikken en wegen hebben we toch gezegd van we gaan die nostalgie, vooral die nostalgie laten zijn.
0: Precies.
1: En die mooie herinnering laten bij iedereen die die heeft. Want daar gaan wij gewoon nooit meer aan kunnen tippen.
0: Nee, maar voorstellen. Je moet met de tijd mee. Maar hoe mooi is het dan dat mensen op een terras zitten en lekker mijmeren over hoe het er vroeger was?
1: Ja, dus we gaan weer zeker wel wat elementen toevoegen met een knipoog naar die glijbaan.
0: Ja.
1: En ons doel is ook wel met name om weer speelgelegenheid voor kinderen terug te brengen. Maar dan meer in een soort van multifunctionele tuin die we al neerzetten. Daar zijn we al eerste stappen hebben we daar al gedaan dit seizoen daarvoor. En dat willen we eigenlijk in de toekomst wel iets meer gaan uitbreiden. Zodat het echt een plek wordt voor jonge kinderen, jongvolwassen mensen, maar ook volwassenen en senioren. En dat eigenlijk voor iedereen daar wat te doen is bij ons in de tuin.
0: En nou even over de bouwplannen, hè? Want jullie zijn al volop met het verbouwen bezig. Maar wat hebben jullie daar voor tijdspannen voor uitgetrokken? Want sinds 19 december hebben jullie in principe het pand in bezit. Je hebt het bordje als zijnde. Dat gemeentelijk monument. Maar dan komt die verbouwing. En je zult toch zelf ook een woning moeten creëren? Of ga je aan de achterkant van het pand wonen?
1: Ja, we gaan aan de achterkant van het pand wonen. Wij wonen nu, zoals ik het aan mensen uitleg, een soort van in een schoenendoos die we in de tuin hebben neergezet. Dus wij wonen in een woonunit. Die we dus inderdaad december 2024 hebben we die er neergezet. En wij gaan inderdaad ook wonen aan het pand vast. Dus in de oude boerderij, dat wordt straks ons huis. In de tussentijd zijn we inderdaad. Nou, we hebben eerst de vergunning natuurlijk gezorgd dat we die rond hebben gekregen. En toen zijn we met grond en met sloopwerk begonnen. In maart 2025 en september 2025 is dat dan de aannemer gestart. Dus toen was alles gesloopt en dan konden we weer beginnen met de opbouw.
0: Kijk,
1: en daar zitten we natuurlijk nu nog vol in.
0: Ja, daarom. Want dan, als ik dan zo'n inschatting aan maak, dan kom je toch al ruim volgend jaar juni of zo, voordat je eigenlijk kunt zeggen van oké, we zijn een beetje op schema dat we wat kunnen beginnen.
1: Ja, we zijn kleinschalig nu al een heel klein beetje begonnen aan de voorkant. Maar dat we dat werk met pand open kunnen. Nou, wij hopen dat februari volgend jaar is. Dat we dan de eerste kamers open kunnen doen.
0: Oké, dus maar dan kunnen we dus stellen dat je dus in principe op schema ligt.
1: Ja, we liggen zeker op schema. Jazeker.
0: Dat is heel erg belangrijk natuurlijk. Want er komt nog wel op je af. Hè? Want je zit in die woonunit. Het is behelpen op allerlei fronten. Ja. Maar daar waar je naartoe gaat, dat is wel heel erg mooi.
1: Ja, dat is, daar doen we het gewoon voor. Dat is, kijk, emoties gaan natuurlijk een beetje op en neer. Hè? Ik denk dat we allemaal het programma Ik Vertrek bijvoorbeeld kennen. En eigenlijk doen wij nou dat een beetje, maar dan gewoon in eigen land. En daarvan zie je ook altijd een beetje van de emoties gaan daar ook altijd een beetje van links naar rechts. Ja, dat is bij ons natuurlijk niet anders. Maar ja, als je dan aan het eind van de dag weer lekker met een wijntje of een lekker speciaal biertje even in de tuin zit en te genieten bent van het uitzicht en van het weer en de spelende kindjes bij ons, dan weet je eigenlijk ook wel echt waarvoor je het doet. Want dat is natuurlijk ook een beetje de basis, dat je het gezin ook gewoon een hele mooie plek geeft.
0: Ja, absoluut. En op het moment dat dat in orde is, dan groeit de rest eromheen. Dat komt vanzelf, dat gaat lukken.
1: Ja.
0: Hey, maar ik heb een hele brandende vraag. Hè. Het is een gemeentelijk monument. Je hebt van Sander Metaal het bordje overhandig gekregen.
1: Ja,
0: maar Biedt dat ook mogelijkheden dat het dus een gemeentelijk monument is? Ik noem maar wat qua subsidieën, financieel, dat soort dingen. Want dat lijkt me dan doorgaans wel. Want hoe mooi is het voor een gemeente dat een oud Winterswijker weer samen met zijn vrouw dit in ere gaat herstellen?
1: Ja, er zijn natuurlijk allerlei tegemoetkomingen ook voor monumenten. Dan moet ik zeggen dat op de schaal van onze verbouwing, ja, dan is het gewoon heel fijn dat je het in ere kan houden, zeg maar. Dus ook qua onderhoud straks. En ja. Allerlei potjes voor de stad is hartstikke fijn. En het heeft ons de mogelijkheid gegeven dat wij met het restauratiefonds in contact zijn gekomen. En daardoor hebben wij daar een hypotheek kunnen krijgen. Dus dat is heel fijn.
0: Kijk,
1: ja.
0: En dan blijft het karakter van het pand natuurlijk volledig behouden.
1: Ja.
0: Oh, heerlijk. Hé, hey, Glenda, laten wij een afspraak maken. We blijven jullie gewoon volgen. En ik noem maar wat. Met een maand of vijf bellen we nog wel eens een keer. En dan gaan we eens even kijken hoe ver het er nu voor staat.
1: Oh, nou, dat zou ik hartstikke leuk vinden. Mocht je in de tussentijd in de buurt zijn, dan ben je van harte welkom. We organiseren ook bijvoorbeeld rondleidingen voor buurtgenoten of voor vriendengroepen.
0: Ik laat me graag rondleiden.
1: Om even binnen te kijken. Nou, je bent van harte welkom.
0: Nee, dat ga ik heel graag doen. Want ik weet ook niet, ik denk niet dat hij er nog weer staat. Maar de oude kleedkamers achterin, dat was ook. Dat is allemaal memories.
1: Die staan er nog, hoor.
0: Oh, staan die er nog?
1: Die staan er zeker nog. Ja, die gebruiken wij nu een beetje als opslag.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik zeg regelmatig tegen mijn kinderen die vragen, ja mama, waar ligt dan iets? En dan zeg ik, ja, dan moet je even kleedkamer 3 kijken.
0: Oké, okay. Nee, ja. Maar kijk, dat zijn toch de leuke herinneringen. Heel mooi dat jullie dit hebben opgepakt en dat jullie een prachtig mooi, iconisch gebouw in Winterswijk weer volop in alle glorie gaan herstellen. Ik kan eigenlijk alleen maar namens iedereen hier in de Achterhoek de dank ervoor uitspreken.
1: Dank je. En mag ik nog een kleine oproep doen, Benito?
0: Jazeker.
1: Want stel je nou voor dat er een vereniging of een stichting of een club of een iets is dat straks gebruik wil maken van dat Lappenschaar. Dan willen we ze die van harte uitnodigen. Want wij zijn straks eigenlijk alleen maar open tot een uurtje of 6. En dan stoppen wij zeg maar met de horecaactiviteiten. Dus in de avond staat eigenlijk die ruimte een beetje leeg tussen aanhalingstekens. Dus die willen we graag beschikbaar stellen voor verenigingen of stichtingen of clubs. Of nou ja, goed, noem het maar op voor samen gezellige avonden of clubavonden. Dus mocht er nou iemand zijn die daar gehoor aan wil geven, dan is die van harte welkom.
0: Dan gaan wij gewoon die oproep doen. En blijf vandaag heel even hangen. Pak ik jou na dit interview even weer op de telefoon op. En dan gaan we dus even een degelijke afspraak over maken.
1: Ja, dat is goed.
0: Gaan we doen. Hey, dank je wel in ieder geval voor je tijd. En heel veel succes met alle verbouwingen en al het schilderwerk. Noem maar op wat er nog gaat komen. En wij houden zeker contact. We blijven het volgen. Dank je wel.
1: Leuk. Dank je wel.

0: I'm sexy and I know it, laughing my fucking ass off. En ja, sexy and I know it. Ik weet niet, slaat dat op jou, Richie, jongetje?
1: Uiteraard.
0: Uiteraard, oké. Okay. Nee, dus, het was wel heel toevallig dat hij nu in één keer draaide en jij kon binnenlopen. En ik denk, ja, oké, okay, dat ja, is er ja. wel eentje die het weet. Dus, nee, maar ja, talentverbinder Richard Jongetjes hier in de studio. En ja, ik had het van tevoren al aangekondigd. We gaan het met jou hebben, in ieder geval over Music and Memory. Mm-hmm. En over Camping Bed Sun. Ja, want dat is ook een belevering op zich natuurlijk.
1: Ja, precies. Als je het over de eerste hebt, zeg maar, moet je over glimlachproducties spreken. Want dat heb ik als glimlachproducties overgenomen.
0: Precies. En de andere gaat vanuit de talentverbinding.
1: Ja, ja. Ja.
0: Nou, dan gaan we dus naar de glimlachproducties. Want mm-hmm. jij hebt dus ja, Music and Memory Nederland heb je overgenomen.
1: Ja, ja, klopt.
0: Hier in Aalten was het al gaan.
1: Ja, het verwarren is, ik was als talentverbinder daar al mee bezig.
0: Precies.
1: En nog steeds mee bezig.
0: Ja.
1: Nee, maar het ging, ja, dat is niet onlogisch, maar in de coronaperiode is die organisatie ter ziele gegaan. Er zaten twee mensen op met een paar uurtjes. Je kon natuurlijk nergens binnenkomen. Het gaat natuurlijk over zorginstellingen waar Music and Memory als methodiek wordt toegepast. Ja, goed, en dan heb je gewoon drie jaar eigenlijk gewoon geen werk. En ze hadden allebei een heel klein contractje. En beide zijn uitgevlogen naar andere banen. En ik dacht van, ja, dit laat niet gebeuren.
0: Ik kan me er wel iets bij voorstellen, want het hele Music and Memory, het is een Amerikaans gedachtegoed, daar is het eindelijk ontstaan, hè?
1: Ja, ja.
0: En het werpt ook zijn vruchten af. Dat is het bijzondere van. Want heel veel mensen met dementie herinneren zich muziek. Ja, of door muziek begint.
1: Ja, het is gewoon. Ik bedoel, als je dementie hebt, zeg maar, zeker in de derde fase, ben je eigenlijk je hele boekenkast is weggeslagen uit je hoofd. Letterlijk eigenlijk. Hè. En het enige wat overblijft zijn de emo-kwap, zeg ik altijd.
0: Yeah.
1: Om het maar heel simpel uit te leggen. En vandaar ook hè, dat je heel vaak ziet dat. Of mensen heel erg onrustig en verdrietig zijn, of juist heel erg vrolijk. Hè? Je hebt ook wel eens een omkering in karakter. Hè? Een hele lieve vader die ja. een hele nare man kan worden. Of een hele lieve moeder. Of een hele nare moeder. Of een minder leuke moeder, zeg maar. Die in één keer heel erg vrolijk gaat worden bij dementie. Dus die emo-kwap blijft. En daar zit ook. Muziek is ook emo. En het mooie is van dat het muziekgeheugen blijft gewoon hangen. En dan wel het muziekgeheugen. Tot ongeveer je 25e jaar.
0: En dat is heel bizar, want ik heb ooit één keer. Ik volg het gewoon, ik vind het heel erg interessant om te zien, omdat ook de dementie bij ons in de familie. Ja, volgens mij is het haast volksziekte nummer 1 aan het worden, wat dat betreft. Want,
1: helaas wel.
0: Het is gewoon bizar hoe je ziet. Mm-hmm. Maar dan zie je een filmpje voorbij komen. Volgens mij was het een 91-jarige vrouw, die had al in jaren niet gesproken, niet gezongen. Nee, en dat wordt op een koptelefoon opgezet.
1: Ja. Maar dan wel met de muziek
0: die. Met de muziek uit haar jeugd.
1: Ja, maar wel de muziek die haar emotioneert.
0: Precies.
1: Dus niet de herkenning. Hè, wat bedoel, ik denk alle drie hier aan tafel kennen wel het kleine café in de haven.
0: Ja.
1: Maar dan moet je bij mij niet aankomen. Hè. Dat vind ik.
0: Ja, dat emotioneert jou op een andere manier.
1: Ja, ja. Precies. Daar word ik na van.
0: Nee.
1: Ja, maar het gaat dus echt om de muziek.
0: Veelal zijn de families erbij betrokken van gewoon luister, wat weten jullie nog? Welke muziek raakte haar?
1: Ja, maar het gaat vaak fout. Want,
0: yes.
1: want de partner, zeg maar, is vaak in beeld na de 20ste. Bij mij zelfs na mijn 45ste. Omdat ik ben vandaag trouwens 20 jaar getrouwd.
0: Ja, gefeliciteerd. Ja,
1: dank je wel. Dus ik ben heel laat getrouwd. Dus mijn partner, ja, nu.

0: mooi vond. Want als ik het heb over Mutt of The Sweet, hè, ook plaatjes waar ik helemaal gek van was. Ja. Dat draai ik nooit meer. Ik heb ze niet eens in huis, die muziek.
1: Ben je er nou werkelijk?
0: Nee, ik heb geen singeltje of een cd'tje
1: niet
0: van.
1: Crept In of Rocket of
0: nee,
1: dat soort dingen?
0: Dat draai ik nooit. Ik bedoel, als ik het hoor, dan op de radio of jullie draaien dat. Dan vind ik het heel leuk om te horen. En dan krijg ik die memory weer terug. Maar zelf draai ik het nooit. Dus mijn partner weet dat gewoon niet. Wist het niet ondertussen, maar...
1: Langzamerhand heeft ze jouw mancave wel eens een keer doorgebladerd.
0: Nou ja, goed, maar die platen staan er gewoon niet.
1: Nee, maar dat is heel apart dan.
0: Ja, zeker.
1: Maar het is wel heel erg mooi dat het dus daadwerkelijk werkt. En dat is ook voor jou de reden geweest van hem luisteren. Maar dat laten we dus niet te zielig gaan met glimlachproducties. Nee. Ik neem dit over.
0: Het levert gewoon heel veel op voor de cliënt, zeg maar. Hè. De man-vrouw met dementie, die krijgt weer geluksmomenten en ook weer herinneringen. En kan weer wakker worden en is er weer bij. Het is heel mooi voor de omgeving, hè, voor de partner, voor de kinderen, kleinkinderen. Maakt niet uit. Maar het is ook fantastisch voor het personeel. Ik bedoel, het personeel wat werkt met mensen met dementie. Om iemand die gewoon maanden, soms jaren gewoon er niet meer bij was. In één keer weer zien oppiepen, heet het dan met een mooi woord.
1: Ja, ja, nou, weet je... Jij gaf, ik heb nog een verzoeknummertje. Mm-hmm. Is er dit ook eentje uit jouw...
0: Ik ben benieuwd wat je gaat draaien.
1: Nou, ik zat te denken aan Teenage Lament.
0: Ja, dat is dus echt een... Er zit een heel verhaal achter, zeker. Ja.
1: Kijk, draai hem even en dan komen we straks daarop terug.

0: Teenage Lemon 74 van Alice Cooper. Ja, op de een of andere manier. Ja, dat brengt dus bij jou die herinneringen boven.
1: Ja, we begin jaren 70 samen met mijn neef en vriend, zeg maar, uit Utrecht. In Utrecht allerlei avonturen beleven. Onder zijn hoog slapen met zijn matrasje eronder om te gaan zitten. En dan allerlei verhalen vertellen.
0: Ja,
1: en natuurlijk dagdromen over mooie meisjes. En je tienertijd, hè? Geweldig. Ja. Ja.
0: En kun je nou, als je dus het hele Music and Memory nu bekijkt, hè, het draait hier in Aalten ook al als een tierlier in principe. Ja. Je hebt het als talentverbinder omarmd. Mm. En nu, vanuit Glimlach Producties, heb je dus Nederland in handen.
1: Ja, klopt.
0: Daar kun je er druk mee worden. En je bent als talentverbinder haast, je hebt haast niks te doen volgens mij.
1: Nee, ik heb hele dagen
0: Dat wil ik er even mee zeggen. Want volgens mij krijg je behoorlijk wat op je dak dan, toch? Of niet?
1: Ja, nou goed, als talentverbinder zou ik hem gaan uitvoeren, zeg maar, tot mijn pensioen. Ik word dit jaar 65, dus ik moet nog een dikke 2 jaar. Daarna ga ik door als Glimlach Producties, zeg maar, naar mijn pensioen. En dan ga ik, maar ik ga in ieder geval eerst de hele Achterhoek pakken. De komende tijd. En dan, dat is echt voor de komende 2,5 jaar. Af en toe een keer een uitstapje naar een andere plaats, als het mag en kan. Maar dan ga ik gewoon wat langer doorwerken. Maar overuren zat, dan neem ik alweer een dag of 2, 3 vrij. En dan ga ik wel in Enschede wat doen of wat dan ook. Dat zou maar kunnen. En dan na mijn pensioen ga ik dus echt verder. En dan ga ik heel Nederland, Duitsland en België veroveren.
0: Kennis laten maken met wat ze doet, muziek, met je geheugen.
1: Absoluut.
0: Heerlijk.
1: Absoluut. En keihard vertellen dat het gewoon niet heel mooi is voor wat ik kan vertellen, maar dat het ook gewoon geld oplevert.
0: Ja.
1: Minder ziekteverzuim bij het personeel, maar dat het gewoon leuker is werken.
0: Ja.
1: En de medicijnen kunnen gewoon voor de helft.
0: Nou, kijk, het is dus eigenlijk gewoon een 100% win-win.
1: Absoluut.
0: Zeker.
1: Absoluut.
0: Hey, maar dan zag ik nog een berichtje voorbij komen. Mm-hmm. En die vond ik wel heel interessant. Want dat is gewoon, volgens mij is het een feestje dat je bij Bedstrand kunt kamperen.
1: Zeker, ja.
0: Want de camping, het is nou de tweede of de derde keer?
1: Bij Bert Sand is het de derde keer. Bij Carreas in Dinxperlo is het de tweede keer.
0: Nou, wat houdt dat nou precies in? Want ja, camping Bert Sand.
1: Ja, dat is al een dingetje wat ik al 30 jaar in mijn hoofd heb. Maar goed, nu kan ik hem uitvoeren als talentverbinder. Dus een paar jaar geleden heb ik hem voor het eerst uitgevoerd. Het is gewoon eigenlijk heel eenvoudig. Je bouwt, mits natuurlijk een woonzorgcentrum en een hele mooie tuin heeft. Nou, dat heeft Bert Sand in Aalten. En dat heeft dokter Jenny in Dinxperlo. Je gooit gewoon vol met wat jaren 70, 80 tenten. Een beetje nostalgie. Wat andere spullen eromheen. Oude caravannetje. Dus dan heb je al een soort campingsfeer. Nou, je gaat gewoon 8 tot 10 dagen alle activiteiten rondom die campingsfeer doen. En wat ik heel belangrijk vond, is van dat familieleden van bewoners van Carreas, dan wel van Marcompé, ook een tent, caravan of camper kunnen bijzetten. Om samen met opa, oma of pa en ma een dag of wat lekker vakantie te vieren.
0: Ja, vakantie te vieren in eigen tuin.
1: Ja.
0: De eerste keer was, volgens mij, had jij verwacht dat het zo'n groot succes werd?
1: Nee, ik had gehoopt op 500 bezoekers, maar het werden er 1000.
0: Ja, precies.
1: En, want het hele dorp en de omgeving mag gewoon komen. Hè. Elke ochtend is gewoon koffieuurtje met gratis koffie. Heel veel activiteiten zijn gratis. Iedereen is gewoon welkom. Voor een aantal activiteiten zoals barbecue. En dan moet je wel reserveren, want je kunt niet de gok nemen van hoeveel komen er.
0: Nee.
1: Maar dat het zo druk was en ook zoveel pers aandacht kreeg, dat had ik ook niet verwacht.
0: Nou, maar het is wel een heel uniek concept. Want ook daarin neem je dus de mensen weer mee terug naar hun. Ja,
1: exact. Dus ook
0: hun herinnering.
1: Ook de wakkere ouderen. Maar het mooie is ook gewoon. Ik heb dan ook bijvoorbeeld de maandag bij Bert Sand, 's ochtends poppenkast samen met Humankind. Nou, dan zitten daar ook gewoon heel veel mensen met dementie bijvoorbeeld, hè, net over te kijken. En poppenkast is ook weer een jeugdherinnering. Dus die gaan ook helemaal los op Jan Klaassen, ja.
0: Eigenlijk, ik vind het zo'n uniek concept. Ik ben er een paar keer langs gefietst en dan denk ik, het is een zo'n drukte. Denk ik bij mezelf, Richard, weet je wel wat jij organiseert en wat je allemaal teweeg brengt?
1: Jawel, maar goed, kijk, nu ook Marco P. begeleid ik voor de derde keer, zeg maar. En dan laat ik het gewoon los. Het enige wat ik gewoon doe, zorgen voor de financiën, dat het gewoon betaald kan worden. En volgend jaar nog 1 keer bij Carreas Dr. Jenny. En dan ga ik hooguit in het begin even kijken of het concept wel blijft staan, zoals ik het bedacht heb. Maar voor de rest moeten ze het gewoon zelf uitvoeren.
0: Maar dan ligt er een draaiboek. Dan heb je in principe een soort draaiboek liggen. Dan kunnen ze het zelf doen. En dan, dan blijf je een beetje in die helikopterview erbij hangen. Van,
1: En vooral kijken of alle geledingen zeg maar samenkomen. Want je hebt natuurlijk te maken met de welzijnsmedewerkers.
0: Ja.
1: De horecamedewerkers, andere medewerkers. Kijk, iedereen moet wel meedoen en er ook achter staan. Dat is gewoon heel, inclusief het management. Want als je geen team hebt, dan valt het als een kaarthuis uit elkaar.
0: Ja, want dat is het. Het moet gedragen worden door die vrijwilligers, absoluut. En door de werknemers daar. Ja. Om in ieder geval het tot een groot succes te
1: iedereen
0: maken.
1: Iedereen moet erachter staan en begrijpen van wat gebeurt hier en voor wie is het bedoeld.
0: Ja, en dat is dus wat ik dus eigenlijk wil zeggen. Met de eerste editie kom jij met een idee, je moppert dat. En je gaat een beetje terug naar de campings in de jaren 70 stijl.
1: Ja.
0: Maar hoe is dat ontvangen? En dat moet dan toen de tijd met een vraag tegen van... Oké, maar gaat dit lukken? Jij zegt wel, ik hoop.
1: Nou, maar meer van door het wel gesnapt wat ik bedoel, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar dan heb je gelijk al komt dan om de hoek kijken. Ja, personeelsdruk. Ja. Zeg maar, het maakt er geen bal uit of je binnen wat doet. Of nu even 16, 17 of 32 of 34 meter... verder moet lopen. Hè? Dus de bar is in één keer niet daar, maar daar. En de activiteit is, die je normaal gesproken doet, is niet daar, maar daar. Zoveel tijd kost het gewoon niet. Nee.
0: Het enige waar je wel van afhankelijk bent, zeker qua succes, is natuurlijk het weer. Het moet het weer wel mee zitten.
1: Zeker, ja.
0: Maar andersom is het ook weer zo. Een klein beetje een regenbui op een camping is ook echt Nederlands.
1: Hoort erbij. En dan gaan we eens naar de kantine. Hè? Alles wordt omgebouwd tot camping.
0: Dat is toch geweldig. Dat is hartstikke mooi. Ja. Maar dan ben je er dus, zoals je nu net al aangaf, dan ben je tot je 67 er nog mooi druk mee. En music and memory en dit soort dingen.
1: Zeker,
0: en dan
1: zeker.
0: Langzaamaan die helikopterview eroverheen gooien.
1: Ja, goed. En na mijn pensioen kunnen we mensen maar gewoon uurtje factuurtje gewoon inhuren. Hè. Dus geen probleem.
0: Ja, dat is toch prachtig. Ja, wat dat betreft het zijn hele leuke initiatieven. En ik denk dat het heel erg mooi is dat je dit zo weer hebt. Pop manier en we doen het weer. Want je gaat er in principe wel weer vanuit dat ook zowel in Aalten als in Dingsbro dat het weer een succes gaat worden en dat de aanloop er zeker weer is.
1: Het is gewoon maar rond en de financiën zijn rond en iedereen staat klaar, programma is rond. Dus
0: Hey, dankjewel. Wij gaan naar het nieuws toe. Ik wens jou in ieder geval een heel fijn weekend. Dat is sowieso, want je trouwdag.
1: Zeker, lekker uit
0: eten. Het zal lekker etentje worden.
1: Zeker.
0: Doet vrouwtje de groeten.
1: Dank doen.
0: En dan gaan wij eruit. Ik denk dat hij wel toepasselijk is. Welcome to my party van Luf.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Het zal voor jou geen jeugdherinnering zijn.
1: Nou, misschien wel.
0: Wie weet. Hey, dankjewel en graag tot de volgende keer.
1: Tot ziens. Hoi.

0: Welkom bij Café Restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café Restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: Schoenmakerij De Kaplaars repareert schoenen waardoor ze er weer uit komen te zien als nieuw. Wij verzolen schoenen, vervangen ritsen, verwijden of versmallen laarzen en we zijn ook specialist in het maken van sleutels. En ook vindt u bij ons een stomerijservice. Schoenmakerij De Kaplaars vindt u aan de Haartsestraat 14 in Aalten. De Kaplaars. Kijk voor openingstijden of meer informatie op dekaplaars.nl.
3: Budget Home Store Winterswijk is de winkel voor mooi wonen, slapen en belangrijk, niet te veel betalen. Onze winkel van 2000 vierkante meter bestaat uit een brede collectie trendy artikelen tegen uiterst scherpe prijzen. Van romantisch tot design en van lifestyle tot modern. Het is er in veel verschillende soorten en maten en voor ieder budget. Nieuwsgierig geworden? Kom snel eens langs in onze winkel aan de Europalaan 107 in Winterswijk. Of kijk op budgethomestorewinterswijk.nl. De Budget Home Store in Winterswijk. Jong en trendy wonen.
4: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
5: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
6: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elk Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elk Reliek. Het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
7: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dan blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com.
13: Wij zijn 18.

0: Welkom terug bij het tweede uur 1 Achterhoek Actueel op deze streekzender 1 Achterhoek. En we begonnen met Ariana Grande en Into You. Wat hebben wij dit tweede uur nog? Ja, een lekker vol uurtje, maar we gaan wat heerlijk combineren. Maar gewoon. We beginnen zo dadelijk met Gerard Smits. Hij is al in de studio. Gerard, natuurlijk al onbekend in Inxpo met betrekking tot het Kleintheater, de Norbus, de pubquiz. Wat doet die man allemaal? Het is niet normaal. Het is een echte bezige bij. Maar hij is hier in de studio. Hij heeft tijd gevonden om even weer die hele rit naar Haalten toe te doen. Dus daar gaan we mee praten. Mike Visser van de Early Beatles, die hebben we als het goed is aan de telefoon. Want die treden morgen op bij Oerkroeg Schiele met hun prachtige tribute van de Beatles. En dan echt uit de eerste jaren. En we gaan bellen met Sanne van Koot van de Dru. En met haar gaan we het hebben over alle zomeractiviteiten op het Dru Industriepark. Dus, genoeg om te blijven hangen. En dan gaan we eerst naar de dierentuin doen met Shakira.
1: Wij zijn...

0: Hier is de man achter Klein Theater Dinxperlo, Gerard Smits.
1: Kijk. Ja. Ik had hem nog, Gerard.
2: Ja.
1: Ik had hem nog. Dus,
2: de jingle.
1: Ja, de jingle, ja. Dat moet gewoon draaien. Dus, zit de koptelefoon hard staat of niet?
2: Mag wel iets harder, ja.
1: Onderhoes in een knopje. Oh. Aan de tafel. Dan kun je zo aan draaien. Onder aan de tafel.
2: Ja, kijk, zie.
1: En dan ben ik in één keer veel duidelijker te verstaan.
2: Wel prettiger. Ja, ja, mooi.
1: Hé, hey, Gerard, wie doet het gewoon even lekker in het algemeen beschaafd Achterhoeks?
2: Vind ik helemaal mooi.
1: Ja, ik ook. Maar ik had ook eigenlijk gevraagd van, ja, je stond weer op de lijst voor de periodieken. En ja, dan komen Gerard Koot hebben over novels. Wie kunt het hebben over de pubquiz? En wie kunt het hebben over het kleintheater? Waar Koot met Gerard niet over hem?
2: Over alcoholvrij bier.
1: Dat bedoel ik. Oké, maar dan gaat door niet over hem. Maar even de pubquiz, maar dat is even bij de gewoon ook zomaar even weer bedoeld. Dat loopt misschien wel ook hartstikke goed.
2: Dat is goed kon lopen, ja. Zoals je weet, heb je dat jarenlang bij Café de Sander in Dinxperlo gedaan.
1: Ja.
2: En toen dat wegging, heb ik verhuisd naar Norbers. Heb ik weer Norbers gedaan. En daar heb anderen er lucht van gekregen. En die zei van, goh, wil je dat ook niet bij ons doen? En dan praat ik over Barlo, IJsselo, Westendorp. Om maar even wat plaatsjes op te noemen.
1: Pubquiz on tour.
2: Dat wordt alleen maar pop.
1: Alleen popquiz.
2: We hebben alleen maar popquiz. Ja. Maar er is wel een nieuwtje. We doen voor de eerste keer ook een pubquiz. Okay. In Dinxperlo. Bij Café de Kraai. En uit mijn hoofd 17 oktober. Weet je hoor. Café de Kraai in Dinxperlo. Dezelfde manier als het popquiz. Alleen dan wordt het geen vragen over muziek, maar... Algemeen.
1: Ja. Ja, want de popquiz, en degene wie bij jullie de popquiz nou eens bezocht hebben, jullie hebben vaak live muziek te weten.
2: Dat hebben we wel gedaan, doe laatst ja, niet meer.
1: Nee, maar dat was wel al de jegers moeilijk.
2: Maar
1: wel heel erg sfeervol.
2: Ja, wel leuk, ja.
1: Ja, dat was
2: ja
1: echt,
2: zeker.
1: Maar daar werden wel eens introotjes gespeeld. En ik dan moest je aardig de brein laten werken. Dus,
2: ja, zeker, ja.
1: Maar... hij verwacht dat de popquiz, nou, dat zeg maar bij de Sander aan de stopt is en tijd zo in de markt hebben gezet, dat hij daadwerkelijk nog echt on tour kan?
2: Nee, was het nooit de bedoeling eigenlijk.
1: Maar dat doe je niet alleen, hè?
2: Nee, ik doe dat samen met Tjebbe.
1: Ja.
2: Tjebbe Kleinseling was ooit vroeger zoon van, dat is de eerste zoon van, maar, ja. Van Harry van der Sander, Harry Miranda. En hij speelt ook in de band Swimband.
1: Ja. Swimband.
2: Die spullen van oude nog.
1: Ja.
2: Maar ja, we vullen elkaar goed aan en we zijn een perfect team. En we gaan één avond bij elkaar zitten en dan draaien we de popquiz in elkaar. En we hebben wel verder gedaan.
1: Ja, oké, okay, maar ik wilde zeggen, in één avond, 80 vragen. Ja.
2: En die vragen, die goed merendeel met je hebben. En dan hebben we ze klaar en dan gaan we bij elkaar zitten en dan gewoon een muziekje onderzetten. We laten wel met de muziek begeleiden, maar dat verzinnen we zelf allemaal.
1: Ja, ja, ja.
2: En hebben een avond dikke pret, heel echt dikke pret. En zo'n avond duurt ongeveer 3 uur, maar wel met pauzes.
1: Ja.
2: Het is echt wel actief.
1: Het is een interactieve avond, want je bent hoe dan ook constant bij bezig.
2: Ja.
1: Je bent net schrijven, je hebt de open vragen bezig. Het is bizar hoe jullie dat in elkaar zetten.
2: En alles geeft nu laatste jaar via Kahoot. Ik weet niet over iets zeg.
1: Ja.
2: Dat is, echt online is dat geweldig. Je speelt met over telefoon.
1: Ja. En de secondes op het scherm telt af.
2: Ja. En hoe sneller hij antwoordt, hoe meer punten hij krijgt. Hij het goed hebt.
1: Hij het goed hebt, ja.
2: Ja, perfect.
1: En dan aan het einde van de rit komt er een prachtige mooie ereschavot met de 1, 2 en 3.
2: Ja, technische mogelijkheden onbeperkt, of onbeperkt, maar ik kan heel veel met Kahoot. Erg leuk om te doen.
1: Ja, ja en, maar dan rees bij mij meteen de vraag van, ja, maar je hoort er met een tour. Dan zou je dus ook verschillende quizzen moeten hebben, want mensen die waaien natuurlijk ook als u van, wat heeft hebben in Dinxperlo, wie hoort naar het Westendorp, misschien nog klinkt de vraag wel.
2: Mm.
1: Maar dat moet je natuurlijk niet hebben.
2: Nee, er zit wel wat overlap in natuurlijk. We hebben wel wat andere. Maar uit de mensen die vraag van deze vragen hebben wij ook in Dinxperlo gedaan, weet je dat nou wel? ja, kwam het wel bekend voor, maar ja, dat werden we ook niet meer. En mensen vergeten dat gauw, hè.
1: Ja, hij had maar een beetje een tijd tussenlot zitten sowieso.
2: Ja, ja.
1: Dus dan is de overlap is er wel, maar dan is het dan moet er geen actieve herinnering meer zijn.
2: Precies.
1: Op die manier. Ja. Ja, oké. Okay. En maar dan hij dat dus, maar daardoor dus in principe nog als basis, als vaste uitvalsbasis is Norbers.
2: Dat is elk jaar in december, dat is ook de eerste volgende weer.
1: Ja.
2: En we moeten nog even met de andere gelegenheden om de tafel, om daar weer een nieuwe datum te prikken. Dus wat nog vaststeert is 17 oktober popquiz bij de Kraai. En ik uit mijn hoofd 12 december de popquiz bij Norbers. Dat staat nog op de...
1: Dat staat in ieder geval sowieso op de...
2: Dat staat al vast, ja.
1: En dan daarnaast doe je nog weer van allerlei andere dingen. Ook voor Norbers.
2: Ja, Norbers doe ik op zich. Ja, natuurlijk, Klein Theater zit bij Norbers.
1: Ja.
2: Kijk, nou, ja.
1: En dat is natuurlijk ook zo'n ding. Ja, dat is ook alleen maar groot en groot. En dat loopt ook als een tierenlier.
2: Ja, er zit wel een golfbeweging in met het succes van Klein Theater. Want sommige seizoenen loopt goed en sommige seizoenen loopt minder goed. Hij altijd
1: ja,
2: natuurlijk.
1: Ja.
2: En er is een verschuiving aan de gang van cabaret naar muziek. Vroeger kon ik cabaret boeken, 15 jaar geleden. Maakte het eigenlijk niet uit. Maar iedereen was in voor cabaret en het was volle bak, altijd.
1: Ja.
2: En dat is nog heel moeilijk. Ja, ik kreeg de...
1: Die kentering is dus nu daadwerkelijk richting de muziek. Ja, je ziet het in de grotere theaters ook
2: alleen,
1: al.
2: Alleen degene die heel die bekend bent. Hè. Dat, ik zal maar even Thijs Kemperink noemen.
1: Ja.
2: Daar kunnen we in februari. Ja, dat is nu al binnen uitverkocht.
1: Ja, maar ja.
2: Anderen is wat onbekend is. Ja, maar bleef en dat je 60, 70 man in de
1: Maar Gerard, is dat niet ook een beetje hier de regio, wat de boer niet kent, dat is het niet?
2: Ja, en over zaterdags grijzemeid hebben, de auto was net boodschap met ben. En ik kom op tijd van de bank af, dan kom ik nog wel eens naar het theater gewoon.
1: Ja, op het laatste moment.
2: Ja.
1: Ik hoor hier even naar muziek, kom je zo weer terug.
2: Goed.

0: Whiskey Doll van Bruno Mars. De opvolger van I Just Might. Een keer weer compleet wat anders. De flamenco sound erin. Maar we hebben het nu niet over flamenco sound. Tegenover mij zit Gerard Smits nog steeds van het Kleintheater Dinxperlo. En wat schetst onze verbazing? Want ik heb een gast aan de telefoon. En die treedt morgen op met zijn bandje bij Oerkroeg Schieler. De Early Beatles. Maar Gerard, de Early Beatles zijn ook enigszins aan jullie Kleintheater verbonden dit seizoen, toch of niet?
1: Ja, sterker nog, we openen ons seizoen met de Early Beatles.
0: Mike,
1: ja, mooi toch?
0: Dat had je wel eens mogen vertellen, Mike Visser.
2: Oh, ben ik al te horen?
0: Ja, natuurlijk ben je al te horen, Mike.
2: Mooi. Nou ja, goedemiddag, ook voor Gerard.
1: Hoi, Mike.
2: Ik heb de folders hier voor me liggen, dus we gaan morgen nog even een goede extra promo maken voor Dinxperlo, inderdaad.
1: Kijk.
2: En het leuke is ook dat het wel echt twee totaal verschillende dingen zijn, want morgen spelen we echt een rock'n'roll show natuurlijk met, nou ja, dan laat ik het zeggen, iets meer volume. En in theater gaan we natuurlijk ook echt helemaal terug naar echt kleine dingen. Dus ja, dat is ook het mooie van die Beatles-songs, ook die beginperiode. Ja, er zit zoveel in. Je kan kan er alle kanten mee op. Dus we doen het beide graag. En we dachten, nou, als we morgen in Schieler spelen, dan gaan we de mensen alvast eens even wijzen op de theatershow van 3 oktober.
0: Ja, maar dat is wel, ik vond het al heel erg verpand. Gerard komt binnen. Ja, weet je, zeg, we hebben zelfs openen van ons seizoen. Maar dat is toch helemaal prachtig mooi. Dat je ook dat nog even mee kunt pakken. Dat je dus gewoon de opening van het Kleintheater in Dinxperlo, de opening van het seizoen, doen jullie als Early Beatles.
2: Ja, dat is
1: jongens, in Aalten, ook dat nog.
0: Ja, ook dat.
2: Ja, geweldig.
1: Deel wel, hè? Of moet jullie allemaal uit Aalten?
2: Even denken. Nee, twee zijn er in Aalten en eentje uit Vorden. En die andere is een soort van halve Belg.
1: Daar moet
2: ik er veel over hebben. Maar, hij heeft wel een Achterhoeks accent, dus dat is prima.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Leuk. Ja, zin in.
0: Ja, en Gerard, hoe ben jij in contact gekomen met Mike? Was het ook een app? Of
1: niet. Nee, niet? Nee, dat heeft Hans Epping. Hans doet eigenlijk de definitieve programmering. En maakt ook, legt ook contacten met artiesten of met impresariaat.
0: Dus, okay.
1: Dat is de hand van Hans. Ja.
0: Hey Mike, voor morgenmiddag. Hoe laat beginnen jullie daar bij Schieler?
2: 3 uur beginnen we, dus mensen moeten op tijd zijn, echt op tijd zijn, want 3 uur is 3 uur. En we spelen echt meer dan 30 liedjes, want dat zijn natuurlijk veel kleine liedjes, korte liedjes. Dus als je 2 keer 3 kwartier wil spelen, dan kom je echt over de 30 songs. Dus de mensen zullen heel veel bekende hits voorbij horen komen en wat pareltjes die wij zelf heel erg leuk vinden en die ook echt de Beatles fans ook wel gewoon echt kennen. Dus dat wordt een mooie middag. Ja.
0: Kijk, dan hebben we dat in ieder geval. Zijn er, kaarten zijn er nog toch, of niet?
2: Ja, er zijn nog wat kaartjes hoor. Ja, zeker.
0: Heel mooi. En dan kan het best zijn dat we elkaar een beetje aan het eind van september of zo nog wel een keer weer gaan spreken. Want dan gaan we natuurlijk ook het Kleintheater helemaal in de lift gooien en in de spotlight zetten.
2: Ja, leuk.
0: Dus, ik heb er een speciaal, omdat ik heb je er tussendoor gehouden. Hoe dan ook, we moeten er aandacht gaan besteden. Want het is een prachtig mooie tribute. Want de Beatles zijn echt uit de eerste jaren van hun.
2: Ja,
0: ik heb er eentje klaarstaan in 63.
2: Oké, en welke is het?
0: Nou ja, ik zal je een geheimpje verklappen. Zeg je daar wat?
2: Ja,
0: precies.
2: You want to know secrets.
0: Ja, die is het. Ja. Je moest even nadenken. Ja, die is het. Die zetten we er nu in. En dan wil ik je heel erg bedanken. Heel veel succes morgen. Groeten aan de jongens. En we spreken elkaar snel, Mike.
2: Ja, oké, dankjewel. Hè.
0: Hoi.

0: Beatles. Do you want to know a secret? 1963. Ja, dus echt wel die early Beatles. En dat komt meteen weer, kom ik terug bij jou, Gerard. Want de early Beatles als opener in dat, ja, het nieuwe seizoen. Klein Theater Dingsvloer.
1: Ja.
0: Daar moet je daar trots op zijn.
1: Ja, we worden er heel blij mee. Ja. Wat ik zei, muziek doet het ook heel erg goed.
0: Ja.
1: In ons volgende programma staat ook bol van de muziek. Want daar komen we dadelijk vanzelf op terecht.
0: Ja, nou ja, maar de eerste heel hard. En ik moet eerlijk zeggen, de tweede, dat steekt mij jou wel aan.
1: Ja, dat dacht ik wel. Dat steekt mij ook heel erg aan.
0: Ja, nou,
1: de tweede is inderdaad Sweet Judy Blue. Oftewel een tribute to Crosby, Stills, Nash. En misschien dan wel wat van Young de B, maar dat weet ik niet.
0: Nee, oké, maar in ieder geval Crosby, Stills, Nash sowieso. Ja. Dus een beetje in de begin, Johan.
1: Ja, en dat doen we op een zondagmiddag. Als mee werd gewoon een hele gure zondagmiddag. Dat liefst lekker in een warm kunsttheatertje bent. Zondagmiddag 1 november. We beginnen om 3 uur. En dan kom je lekker om 2 uur binnen. Krijg je eens een kop koffie van ons.
0: Kijk.
1: En dan heeft voor voor 20 euro een kaartje gekocht. En dan hoef je de koffie niet te betalen. Die zit er al bij in.
0: Hey, heerlijk. Mooi, hè? Ja, zeker.
1: En dan kun je nog een hapje blijven eten waarschijnlijk. Mooi wel extra voor betalen.
0: Benieuwd. Maar het is goed eten.
1: Is goed eten. Zeker.
0: Zeker.
1: Dat kan. Dus leuk. Ja,
0: ik zou zeggen, loop hem maar eens deur. Want hij is echt zeer aantrekkelijk ingericht dit jaar.
1: Ja. In december, en dat doen we al 2 jaar, een try-out van Frans Michelbrink met zijn oudejaarsconferentie, wat er in Amphion doet.
0: Ja.
1: Twee, 3 avonden achter elkaar. Stijf uitverkocht. Ook bij ons werd dat stijf uitverkocht. Dus mocht je interesse hebben, of als een kaartje kopen, want het wordt vol. Donderdag 17 december, 8 uur, 17,5 euro. Inclusief een glaasje prik, nee, kopje of thee.
0: Ja, oké. Okay. Ja, is goed.
1: Ja. Ja, we houden 2026 alweer vol. Want we hebben natuurlijk geen groot theater, we hebben een klein theater.
0: Mm-hmm.
1: We hebben ons stuk of 8 voorstellingen. Beginnen we in januari 2027, op zaterdag de 16e, met weer muziek. De 70s Unplugged, heel als vaker in het klein theater gaat. Hartstikke leuk, maakt van allerlei muziek. Dus de voorstelling heet Forever Young. Ja, en daar kun je van alles van maken. Het is een verrassing, maar de Kump is wel in ieder geval ook wel Dylan, heb ik begrepen.
0: Oké, maar toch, ook bij die muziek kun je altijd eeuwig jong blijven, hè? Forever Young.
1: Ja, het is volgens mij ook een nummer van Bob Dylan als goed is. Forever Young, ja toch? Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt. Maar dit gaat heel breed. Hè. Ik bedoel, er zal ook wel Beatles voorbij komen. En de Cup ook. Crosby, Stills, Nash voorbij. Eagles komt voorbij, weet ik zeker. Golden Earring komt daar wel voorbij.
0: Ja, het is echt de grootheer nu te Johan Seur.
1: Ja, echt. Dat werd heel erg mooi. Dus dat is op zaterdag 16 januari. 22,5 euro.
0: Ja.
1: Nog slechter. Wie gaat deur? Mag ik deur naar februari?
0: Zeker.
1: Deur naar februari. En dat is echt wel een dingetje. Dat is wel theater, dat is wel cabaret. Dat is Thijs Kemperink. Voorstelling heet Tot het Uiterste Gedreven. Zaterdag 6 februari om 8 uur. En daar moet je echt no kaartje voor kopen. Want we zijn al op 85% uitverkocht. Dus er zijn nog een paar kaarten. Maar het ging heel hard, hè?
0: Ja, nee. Thijs ligt in de markt.
1: Thijs ligt echt in de markt. Is gewoon een super aardige kerel.
0: Ja.
1: Ja, ik heb hem zwak voor hem.
0: Ja. Ik denk dat er daar meer aan bunt is.
1: Zeker. 6 februari, zaterdag, 8 uur. Kaartjes koop je natuurlijk op www.kleintheaterdingsvloer.nl. Dan gaat deur naar wederom februari. Zaterdag 27 februari kopte drie comedians op het toneel bij ons. Het heet de Comedy Night door de Comedy Tunes. Wiedekump is een verrassing. Daar werden we nooit. Daar werden we pas in het werk van tevoren.
0: Okay.
1: En die komen allemaal een 20 minuten, een half uurtje hun kunsten vertonen. En er is een gespreekstalbeest erbij die alles aankondigt en aan elkaar prut. En er zit altijd wel wat tussen wat leuk is.
0: Ja,
1: er zit wel wat tussen wat niet leuk is.
0: Maar, maar het is eigenlijk een beetje de comedy train alleen en in het klein.
1: Ja.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Hartstikke leuk.
0: Ah, even humor houdt. 27 februari.
1: 27 februari, 8 uur. En kost 18,5 euro. Dan gaan we naar het ene laatste. God, wat verrassend. We gaan de muziek in.
0: Hey.
1: Een tribute to the Eagles. Ja, daar hoef ik natuurlijk voor de rest niks meer te zeggen.
0: Nee.
1: Als alleen, mooi ook heel snel een kaartje verkopen. Zaterdag 20 maart. Aanvang 8 uur. En al die voorstellingen kunnen natuurlijk nog rustig terugkijken. Die staat op onze website www.kleintheaterdingsbelo.nl. Zit alle informatie op.
0: Precies. En door tussendeur hebben jullie
1: het liefhebbers.
0: Precies. En dat is wel heel uniek wat jullie daar als Kleintheater doen.
1: Ja, nou, dan moet ik de programmacommissie van ons echt een heel dikke veer geven. Ja. Want daar ben ik een aantal jaren geleden mee begonnen. En dat is lastig. Klassieke muziek is lastig. Maar op een gegeven moment begint dat lopen. En ze hebben volgehouden. En het is nog voor 5e, 6e, 7e seizoen, ik weet het niet meer. Maar 3 of 4 voorstellingen van Fion. Het Gelderse orkest is dat. En Fion is zo'n afsplitsing van. En ze komen altijd met een mannetje of 8 of 10. Op zondagmiddag of op zaterdagavond. Steht allemaal op de website klassieke muziek doen. En we hebben er 3 dit seizoen. De zaterdag 14 november. Dan is het de titel Het Leven van Alma. Daar kan ik een heel verhaal over gaan halen, maar doe ik niet. Zondag 7 februari. Even kijken ook dat ik moest spreken. Les Vendredi.
0: Ja.
1: Ja, mooi gezegd. Hè?
0: Ja.
1: En zaterdag 3 april Side by Side. Van Oude Wortels naar Nieuwe Wereld. Dus 3 voorstellingen. En het mooie is, van die klassieke voorstellingen, die 3 kun je pas per toe kopen. Dit ook op de website. Hoe? Maar van het overige programma, ons reguliere programma, kun je ook een pas per toe kopen. Dat scheelt een beetje geld.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dus dat kan ook. Zit allemaal op de website.
0: Maar allemaal op de website. Ja. www.kleintheaterdingsbelo.nl.
1: Ja, zeker.
0: Gerard, dankjewel voor deze prachtige update.
1: Graag gedaan.
0: En de Beatles hebben we al gehad.
1: Ja.
0: Ah, weet je wat, dan sloeden we hem af met de Eagles.
1: Ah, vind ik echt mooi. Ja.
0: Take it easy. Take it easy. Ja. Dat bedoel ik. Gerard, tot de volgende keer.
1: Heel graag. Dankjewel.

0: Kijk, Take It Easy van de Eagles brengt ons bij. En we horen haar op de achtergrond al. Sanne van Goot van De Dru. Sanne, goedemiddag. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Na allerlei omzwervingen en verschillende namen te horen gekregen, ben ik toch weer bij jou terechtgekomen. En ik ben er heel erg blij mee, hoor. Absoluut. Want als er eentje van, ja, laten we zo zeggen, rondom De Dru weet wat er te doen is, dan ben jij het wel.
1: Ja, maar dat moet ook wel, hè? Want als iets aan je hart gaat, dan, ja, dan ben je er enthousiast van.
0: Nou, precies, precies. En De Dru gaat ons allemaal aan het hart. Ook alle luisteraars van 1 Achterhoek. De Dru is gewoon een vaste waarde bij ons bij 1 Achterhoek actueel. Dus ja, ik zou zeggen, Sanne, wat zijn de komende zomeractiviteiten? Want ja, het poppodium ligt onderhand een beetje stil. Het theaterseizoen is zo goed als voorbij. Laat eens horen, wat zijn de zomeractiviteiten? Want jullie zijn natuurlijk niet, jullie staan

0: Een biertje erbij, nou wat wil je nog meer?
1: Ja, dat, volgens mij is dat een ideale combinatie.
0: Ah, dat is ultiem.
1: Dat is ultiem, oké.
0: Okay. Ja. Nou, er kunnen niet zoveel mensen in als in de popzaal, maar voor de rest, voor de beleving, is het echt, echt heerlijk. En sowieso, onze zomerprogrammering speelt veel af bij het oerlokaal. We hebben ook nog wel een stukje theater. We hebben Jules Keres hebben we bij ons in het oerlokaal. En, maar wat voor mij de toffe dingen zijn deze zomer, zijn het Wijnfestival en La Dolce Vita.
1: Okay.
0: Dat zijn twee evenementjes die gaan om genieten, genieten van het leven, van een hapje, van een drankje. En dan het liefst natuurlijk met mooi weer, maar goed.
1: Nou noem jij het evenementjes, of zijn het echt evenementen die langzaam toch ook groeiende zijn?
0: Ja, dat is misschien dan valse bescheidenheid. Maar nee, het zijn mooie samenwerkingen. Bijvoorbeeld het Wijnfestival is een samenwerking met Schoenmaker in Ulft en Wijngoed Montferland. Nou ja, daar hoef ik verder niks aan uit te leggen. Dan heb je gewoon prachtige wijnen in huis. Nou, wij hebben daar nog leuke mensen bij die daar een hapje bij kunnen verzorgen. Neem daar gezellige muziek bij en volgens mij heb je een heel mooie dag te pakken.
1: Ja,
0: dus daar kijk ik echt naar uit.
1: En dat is echt een hele dag? En wanneer wordt die gehouden dan?
0: Het Wijnfestival is op 26 juli. En dat is inderdaad van 2 uur 's middags tot 1 uurtje of 8 in de avond. En La Dolce Vita is iets formeler. Dat is echt een 4-gangen diner. En dat is op 25 juni. En dat is gewoon ook wel bij het oerlokaal, maar ja, net iets formeler. Echt meer een diner, zeg maar.
1: Ja, oké, okay, maar ja, meer een diner, dat maakt nog niet zoveel uit. Dat is toch ook heerlijk. Een 4-gangen diner, wat goed geserveerd wordt, dat is genieten. Dat is echt genieten. Ja. En La Dolce Vita, hè, ja, het mooie leven, want daar komt het op neer.
0: Zeker.
1: Heerlijk. Hé, Sanne, blijf heel even hangen. We komen zo dadelijk bij je terug. We gaan even naar Stevie Wonder. En Don't You Worry About a Thing.

0: Uit 1974, Don't You Worry About A Thing van Stevie Wonder. En Don't You Worry About A Thing, dat moet je eigenlijk doen op het moment dat je dus bij de drie bent. En je geniet daarvan La Dolce Vita. Zeg ik dat goed, Sanne Verkoos?
1: Ik vind het dan heel netjes verwoord. Ja,
0: ja, toch? Ja, want nee, dat is het. Don't you worry about a thing. Laat alles even de boel en ga genieten. Maar als we het dan over dat genieten hebben. Nou, we hebben het nu net over wijn gehad. Je had het al over wat de Boogie Nights bij het oerlokaal. De vier gangen tijdens het La Dolce Vita. Dan is er ook natuurlijk het keukenpersoneel.
1: Ja. Ja, en...
0: En die zijn heel erg belangrijk bij vier gangen, hè? Laten we dat heel duidelijk maken.
1: Nou, die zijn niet alleen belangrijk bij vier gangen, maar die zijn ook belangrijk bij een lekkere bitterbal of een mooi lunchgerecht, wat dat betreft.
0: Precies.
1: En nou, we hebben er een aantal die een hele tijd hier bij ons gewerkt hebben, die een andere uitdaging aangaan. Dus die gaan letterlijk, een kijkje in een andere keuken nemen. En dat is ze natuurlijk van harte gegund. Maar dat maakt wel dat wij zoiets hebben van... Nou, we kunnen nog wel weer wat versterking gebruiken in ons team. Dus een oproep. Ja. Heb jij zin om zulke mooie dingen zoals we net besproken hebben aan bij te dragen? Dan ben je welkom.
0: En wat zoek je dan? Zoek je dan ervaren koks? Of zoek je echt daadwerkelijk het horecapersoneel in het algemeen? Waar gaat de belangstelling naar uit?
1: Nou ja, eigenlijk denk ik zoals elke horecazaak dat op dit moment heeft, zijn we op zoek naar mensen die enthousiast zijn. En dat hoeft niet met alle vakkennis van dien te zijn, maar mensen die enthousiast zijn, daar red je de wereld mee, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Dus dat is heel fijn. Maar voor de keuken zijn we toch ook wel echt op zoek naar zelfstandig werkend koks, een sous-chef. Iemand die ook een stukje leiding kan pakken, die kan genieten, die de dingen op de rij heeft. Want we doen natuurlijk heel veel en ook heel vaak heel veel tegelijk. Dus dan moet je wel blijven opletten, zeg maar.
0: Ja, nee, absoluut, absoluut, zeker. Dus, je hebt ze gewoon keihard nodig. Want net wat je zegt, het is voor die bitterbal bij een glaasje bier is het van belang. Maar ook voor de mensen die op het terras komen. Want ook bij jullie rondom het oerlokaal, het is altijd hartstikke gezellig daar op het Druterrein. En je pakt een keer zo'n verluisterbootje over de Berkelee. Het zijn allemaal van die hele leuke dingen die je daar kunt doen. En dan zijn de mensen van de horeca van essentieel belang.
1: Inderdaad.
0: Heerlijk.
1: Zeker.
0: Zullen wij een afspraak maken? Jij stuurt mij gewoon wat op, een leuke vacaturevraag of weet ik wat. En dan gaan wij gewoon daar vanuit 18-groep en vanuit AFM gaan we daar gewoon wat mee doen. Dan gaan we proberen om in ieder geval daar een stukje in mee te helpen en een stukje te ondersteunen. Om toch bij jullie ook het keukenpersoneel, horecapersoneel weer op niveau te krijgen.
1: Nou, dat zou ik echt onwijs tof vinden.
0: Heb jij nog verder iets dat je zegt van... Nou, luister maar, Brito, dit wil ik nog even melden. Ik heb nog een goede anderhalve minuut voor jou. Nou, even, dit is nog iets... Als je nog van de zomer ergens in de buurt van de Ruben bent... Dit wil ik nog graag melden.
1: Oh ja, dan moet ik nog even snel kiezen. Ja, ik ga het toch heel snel doen dan. En
0: ja?
1: Dan kies ik voor twee dingen. Want we hebben in het weekend van 13, 14 augustus... hebben we de muziekfilms onder de sterren. Dus dat zijn de buitenfilms. Op zondag de 15e is die muziekfilm bij Openluchttheater Engbergen. Dus kun je donderdag niet, dan vrijdag of zaterdag of andersom. En wat ik heel leuk vind voor de allerkleinste is op zondag 2 augustus is Knisper. Dat is een magisch concert voor kindjes vanaf 6 maanden al. En dat gaat helemaal op intuïtie en verwondering voor die kleintjes. Dat vind ik heel bijzonder dat we dat voor het eerst in onze zomerprogrammering hebben. Dus
0: dat
1: komt het zien.
0: Ja, dat lijkt me ook heel erg prachtig. Gewoon de belevingswereld van die allerkleinsten, om dat te zien. Mooi. Ik kan je alleen maar bedanken voor deze prachtige mooie update. Wij gaan in ieder geval jullie proberen onder de aandacht te brengen wat betreft het verhaal met betrekking tot de keuken en het horecapersoneel. En we spreken elkaar snel weer. Maak er een mooi weekend van. En dan gaan wij eruit, omdat, en ik weet niet of jij er zelf nog heen gaat, maar in Ruurlo... is dit weekend natuurlijk Reurpop volop aan de gang. Gaan wij eruit met opschakelen. Reurpop, de goal weer. En dan van deze kant uit namens het hele team van 1-8-groep en 8-groep actueel. Een heel fijn weekend, Sanne.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Hoi.

0: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elke Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkereliek.nl of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elke Reliek, het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
1: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
2: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
3: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
4: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten. Robin's
5: Coffee. Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biap-look tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
4: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
6: Fietsen en genieten. De Zuidloon Edinge Huttentour. In 11 hutten wachten 11 kasteleins met 11 culinaire thema's op u. Aanstaande zondag vanaf 11 uur. Alle informatie over de Huttentour vindt u op zuidloon.de. Zuidloon met UE.
7: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni naar het 36e internationaal Marvel toernooi in Groenlo. Met deelname van onder andere PSV, Ajax, Feyenoord, FC Twente Heracles, Palmeiras, Paris Saint-Germain en Sporting Club de Portugal. Dit fantastische internationaal jeugdvoetbaltoernooi voor teams onder de 15 jaar mag je niet missen. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
8: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
7: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni naar het 36e internationaal Marvel toernooi in Groenlo. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
9: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
10: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 4 uur.
11: zijn één Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
16: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
17: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Wij zijn één Achterhoek.

0: Eefdink Rensing Constructiewerk. Een begrip in de regio voor maatwerk op het gebied van RVS en stalen constructies. Ook plaat- en snijwerk met behulp van fiberlaser of plasmasnijder. Eefdink Rensing Constructiewerk. www.eefdink-rensing.nl.
1: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Baby peuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
2: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
3: Fietsen en genieten. De Zuidloon Eudinge Huttentour. In 11 hutten wachten 11 kasteleins met 11 culinaire thema's op u. Aanstaande zondag vanaf 11 uur. Alle informatie over de Huttentour vindt u op zuidloon.de. Zuidloon met UE.
2: Betting Wonen. Betaalbaar wonen voor jong en oud.
4: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
5: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
6: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
7: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. En volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaargarantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
17: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
18: Valdorpelshop.nl.
19: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
18: Valdorpelshop.nl.
20: Wij zijn 1-8.

één Achterhoek. Daar word je vrolijk van. Er is maar één Achterhoek.

0: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
1: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni naar het 36e internationaal Marvel-toernooi in Groenlo. Met deelname van onder andere PSV, Ajax, Feyenoord, FC Twente Heracles, Palmeiras, Paris Saint-Germain en Sporting Club de Portugal. Dit fantastische internationaal jeugdvoetbaltoernooi voor teams onder de 15 jaar mag je niet missen. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
2: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
1: Kom op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni naar het 36e internationaal Marvel toernooi in Groenlo. Kijk voor meer informatie op www.marveltournament.com.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en de vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de 2K in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat.
10: Ook dat lost RobuustRice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel RobuustRice.nl.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
13: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
14: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de Gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
3: Wij zijn één Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 7 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. En dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benashi.com. Benacci.com.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 8 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredome omgeeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit en dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Er kan er maar één de beste zijn.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet van Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 11 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag, normaal gesproken, zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke
5: klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
13: Wij zijn 1 Achterhoek.

allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke
5: klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
13: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 1 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots en zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.